leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

gordijn gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoelden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, hoi.

Niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden. Wees haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar het aden. Het is een echte schande

was ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijven langs de straten, buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Maaiers doolhof van de Merelhoeve in Paal sluit één maand vroeger dan gepland. Door de aanhoudende hitte en droogte is de maïs al rijp voor de oogst. Morgen is daardoor de allerlaatste openingsdag. Woensdag wordt het maïsveld geoogst. Dat komt hard aan bij uitbater Emil Meelbergs. Het is bovendien de laatste zomer van het doolhof, want hij en zijn vrouw stoppen na 9 jaar definitief met de uitbating. Vorig jaar lokte het doolhof nog zo'n 7000 bezoekers. Na 40 jaar is de tweede Hans kledingzaak Ossepoes in Hasselt definitief gesloten. De winkel op de Bamslaan moest de deuren sluiten nadat de DSC-subsidies werden geschrapt. Nochtans zat tweede Hans kleding sterk in de lift. Bij Ossepoes werkten nog zo'n 6 mensen deeltijds via het project. Zij kregen allemaal begeleiding naar ander werk. Ossepoes verkocht tweedehands en overstokkleding en steunde met de opbrengst ontwikkelingsprojecten. Boekwinkel Snuffel eveneens van de VZW Atos blijft verder bestaan en draait volledig op vrijwilligers. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met maxima rond 23 à 24 graden. Morgen krijgen we meer bewolking en een actieve regenzone met tijdelijk lagere temperaturen.

zijn dan deugd. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verwerkt. Maar ik zie het wel aan jou.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Donderdagavond was het lichaam van een vrouw gevonden in een rijhuis in het centrum, vermoedelijk haar eigen huis. De man was al anderendaags opgepakt en zal nu worden voorgeleid. De politie vermoedt stellig dat slachtoffer en vermoedelijke dader elkaar kenden. De man was ook bekend bij het lokale OCMW. De identiteit van het slachtoffer is nog onzeker. Het departement Zorg vraagt ziekenhuizen en artsen in de regio Mechelen-Willebroek alert te zijn voor eventuele besmettingen met het West-Nijl-virus. Meestal levert een infectie weinig symptomen op, maar als ze er zijn, zijn ze gelijkend op het griepvirus. Recente testen bij vogels en een paard tonen aan dat het virus aanwezig is in de regio. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Het departement benadrukt wel dat er geen reden is tot grote ongerustheid. In het West-Afrikaanse land Guinea is een gigantische vuilnisbelt ingestort door de aanhoudende regenval. Verschillende huizen raakten bedolven onder een stroom van afval. Er zijn al zeker 30 doden geteld en meer dan 20 gewonden. Mogelijk liggen nog heel wat slachtoffers onder het puin. Op diverse nieuwskanalen circuleren hallucinante beelden van de instorting. Het WK hockey in Wafer zit erop voor de Red Lions. Voor eigen volk moesten de Belgische hockeymannen winnen van Spanje om in de groepstand alsnog voorbij Australië te geraken. Maar dat lukte niet, het bleef 1-1. Zo gaat Spanje naar de halve finales en zijn de Lions als laatste in hun groep uitgeschakeld. Vanavond spelen de Red Panthers nog voor een plek in de halve finales tegen Argentinië. En Club Brugge en Charleroi delen de leiding in de Jupiler Pro League. Ze hebben als enige nog het maximum van de punten. Club won de stadsderby van Cercle met 1-0. Speeldag 3 is nog niet afgewerkt. De teams die Europees aantraden spelen hun wedstrijd later. Van die teams kan alleen AA Gent nog op gelijke hoogte komen met de leiders. Westerlo en La Louvière verloren hun 3 matchen reeds en zijn nog punteloos. Kans op wat ochtendgrijs, maar daarna aardig wat zon in allicht de beste zomerdag van de week. Het blijft ook droog bij maxima van 18 in het zuiden en 21 aan zee tot 23 in de Kempen. Vanaf dinsdag weer meer neerslag.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Geemlom krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens heeft daarvoor een vergunning verleend aan Engie. 1 turbine wordt 150 meter hoog, de andere 3 zelfs 230 meter. De gemeente gaf positief advies omdat de turbines op meer dan een kilometer van de dorpskernen staan. Tegelijk maakt Geemlom zich zorgen over de 3 andere turbines in Montenaken, op amper 600 meter van de dorpskern. Daartegen verzette de gemeente zich tevergeefs bij de Raad van State. De restauratie van de 2 iconische schachtbokken op Seamine in Genk is gestart. De hoogste bok van 71 meter staat intussen volledig in de stijgers. De stalen constructies kampen na tientallen jaren met ernstige corrosie. Oude verflagen en roest worden verwijderd en beschadigde onderdelen hersteld of vervangen. De volledige renovatie kost 6,2 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 3,2 miljoen euro, de stad Genk de rest. De werken aan de beschermde monumenten duren volgens planning tot eind 2027. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met maxima rond 23 à 24 graden. Morgen krijgen we meer bewolking en een actieve regenzone met tijdelijk lagere temperaturen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Dit is Ludo, Limburg's leukste evergreens. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan 2 kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En ik durf ook wedden dat u er dit weekend niet geraakt bent. Het strand van Copacabana, inderdaad. Dus de plaat maar gedraaid. Barry Manilow hoor je. Hele goedemorgen allemaal.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Het zal ons wat te verleiden op één weekend natuurlijk naar Copacabana. Wel een hele mooie plaat van Barry Manilow van alweer veel te lang geleden, 1978 kwam die uit. Wij zitten hier en nu klaar voor een aflevering van Espresso. Met daarin muziek van de Bluesbusters. Jawel hoor, Peter Orloff en deze van Pat Boone. En hij zingt over G. Whittaker.

In 1951 maakte Patti Page dit nummer wereldberoemde Mockingbird Hill, nu in de Nederlandstalige uitvoering van de gebroeders Jan en Chris de Smet en Geert Vermeulen, met andere woorden in de in Vlaanderen wereldberoemde Nieuwe Snaar. En nu even naar de sterren kijken. Ja, de zon kijken, dat hebben we een tijdje geleden al gedaan, maar nu gaan we naar de sterren kijken met Spooky en Sue en Swinging on the Star.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Een meisje voor altijd en drie dagen. Een meisje voor immer was dat van Peter Arloff. En ik heb het even nagekeken. Lee Towers, die het nummer zong I Can See Clearly Now, die droeg een hele grote bril. Te groot voor zijn gezicht eigenlijk, maar dat was toen de mode. Toen hij de hit scoorde in 1982. Maar 10 jaar eerder was Johnny Nash er al in 1972 met deze I Can See Clearly Now.

Ja, tegenwoordig doe je niks anders dan fietsen en regime, zoals het heet. Is al een kilootje of 20 kwijt, Gary Hegger. Hij ziet er ook best een stuk gezonder uit, kunnen wij wel meegeven. Maar toen, in de tijd in 1998, had hij alleen maar tijd voor muziek te maken en lekker te eten, denk ik. If You Hold My Hand, het nummer van Donna Hightower met Gary Hegger, onze eigen Gary Hegger, moet ik zeggen. Dit is Ludo, het station die de muziek draait die jij leuk vindt. Willen we wetten dat je ook de volgende leuk vindt van de Bluesbusters?

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Hij kon alles met die saxofoon. Hij kon hem doen huilen, hij kon hem doen lachen en hij kon leuke muziek erop spelen. Rosita was dat van André Mos, helaas te vroeg van ons heen gegaan. In 1989 al op amper 55-jarige leeftijd. Daarvoor Saturday Night van de Bay City Rollers. En we begonnen met de Blues Busters uit de jaren 80 met You're the One. En nu meester Don Gibson. And I can't stop loving you.

0: Terminé.
1: Ja, de Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Dat was de uitleg die Brian Hyland bij deze plaat had. Johnny Holiday die maakte het een beetje eenvoudiger. Itsy Bitsy Pity Bikini. En français, n'est-ce pas? En nu een dijk van een plaat uit 1967. Het jaar dat deze groep in Limburg optrad. Ja, in Bilzen op het befaamde Jazz Bilzen Festival. Met deze A Whiter Shade of Pale.

Ja, bij ons hoort u ze allemaal hoor, de hits van de 50s tot en met de 90s en zelfs daar nog een beetje buiten. Dat was Joe & Busters. Begin jaren 70 had hij deze hit, Loop The Love. And Don't Take Away The Music gaan wij zeker en vast niet doen. Uit 76 en lekker lang de volle 6 minuten Tavares.

Uit de tijd dat de platen zo lang werden dat ze niet meer op een gewoon singeltje konden geperst worden. Dus werd er maar gedacht aan een maxi-single, zeg maar. Een LP op 45 toeren. En ook Tavares deed mee aan die rage met Don't Take Away the Music. Tijd om afscheid te nemen, want het is bijna 10 uur. Straks na 10 uur hoort u Geert de Knut en zijn lunchbox. En om 5 uur is er ook nog Koen Baks met de Hallo Limburg. En binnenkort krijgt u groot nieuws van ons. Dat heeft u al waarschijnlijk wel gelezen of gehoord. En als u dat niet gehoord heeft of gelezen, dan hoort u het nu. Want er gaat wat veranderen in de programmatie. Dus zeker en vast blijven luisteren naar Ludo om up-to-date te zijn over de laatste nieuwe toestand van de programma's hier. We gaan even kroenen tot aan 10 uur, onder andere met Engelbert Humperdinck en Spanish Eyes. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Drie op de tien leerkrachten in Vlaanderen geven les zonder het correcte diploma. Dat schrijft het laatste nieuws. Het probleem is het grootst in het buitengewoon en het secundair onderwijs. De meeste leerkrachten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat is niet zonder gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat leerkrachten zonder het juiste diploma de leerstof minder effectief aanbrengen. De belangrijkste oorzaak van het probleem is het lerarentekort. Zo'n 900.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs in Wallonië en Brussel gaan vandaag al terug naar school. Dat is ruim een week vroeger dan in Vlaanderen. De zomervakantie is daar korter en de herfst- en de krokusvakantie duren langer. Het vorige schooljaar eindigde bijzonder woelig met acties en stakingen door de aangekondigde besparingen in het Franstalige onderwijs. Sommige scholen schrapten zelfs de examens. Het ziet er naar uit dat de spanningen snel opnieuw kunnen oplopen. Een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland heeft aan twee kinderen het leven gekost. 7 kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Brokstukken kwamen terecht op een crash. Oekraïne nam ook een magazijn van een Russische webwinkel onder vuur. Met de aanvallen wil Oekraïne Rusland zoveel mogelijk economische schade toebrengen. Het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt heeft dit jaar meer dan 250.000 toeschouwers gelokt. Het muziekfeest duurde 4 dagen en is gisteravond afgesloten door de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator. Door de droogte was er geen vuurwerk, maar dat kon de pret niet bederven. Tegen de middag moeten ook de laatste kampeerders het festivalterrein verlaten hebben. We krijgen een prachtige zomerdag met veel zon en aangename temperaturen tot 23 graden. Morgen start de dag nog zonnig. Na de middag neemt de bewolking toe en is er opnieuw kans op enkele buien. Mogelijk ook met onweer. We halen dan zo'n 24 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Johnny B. Goode en Chuck Berry. Liedje uit 1958. Goedemorgen, het is 6:10. Maandag is het 24 augustus en met het zonnetje in de rug zitten we weer op de juiste stoel. Fijn dat je hier bij Ludo bent. Fijn dat je voor Ludo kiest. Zo pas nog met een kop koffie bij Ludo Wijnen en nu naar de middag door in Lunchbox. Aan het einde van de zomervakantie nog een weekje en dan moeten de kinderen terug naar de school. Hè. Heb ik liedjes van Vultura voor jou met Hij Weer Naar Huis? Op het einde van de zomertijd kan dat wel eens gebeuren. We hebben Willie Tex en Miss Wonderful. En ook straks een plaat van Connie Francis. Hier is Dana Winner met Adios.

24 augustus, dit is de internationale dag van de vreemde muziek. Een dag voor muziek die een beetje anders klinkt dan we normaal horen op de radio. Denk aan experimentele klanken, onverwachte combinaties of muziek waarbij je even moet wennen voordat je weet wat je ervan vindt. De dag draait vooral rond nieuwsgierigheid en het ontdekken van nieuwe geluiden. Muziek hoeft immers niet altijd voorspelbaar of gemakkelijk in het gehoor te liggen. Soms ontstaat net uit iets vreemds of ongewoons iets bijzonder moois. Het is dus een prima excuus om vandaag eens buiten je vertrouwde playlist te gaan. Zet iets op wat je normaal nooit zou kiezen en geef het een kans. Misschien ontdek je wel een nieuw favoriet liedje. De Internationale Dag van de Vreemde Muziek, vandaag 24 augustus.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Drew Meek en de Britse muziekgroep The Tornadoes met de Telstar op de radio. En daarvoor nog eens Wally Tix uit Nederland kwam hij met Who Miss Wonderful. Vandaag herdenken wij op 24 augustus Wilfried van Moer. Wie die man was en wat het leven van Wilfried van Moer inhield, dat vertel ik je zometeen na dit liedje van Nazareth met Love Hurts op Radio Luto.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 24 augustus, herdenken wij de Belgische voetballer Wilfried van Moer, die op 24 augustus 2021 op 76-jarige leeftijd overleed. Wilfried van Moer speelde als middenvelder en groeide uit tot een van de belangrijkste Belgische voetballers van zijn generatie. Van Moer kwam onder meer uit voor Standaard Luik, waarmee hij meerdere landstitels en bekers won. Hij speelde 57 interlands voor de Rode Duivels en nam deel aan de Europese kampioenschappen van 1980, waar België de finale bereikte. Na zijn spelersloopbaan werd hij ook bondscoach van België. Wilfried van Moer wordt herinnerd als een technisch sterke, strijdvaardige middenvelder en een van de iconen van het Belgisch voetbal.

The Temptations, die waren hun geliefde aan het kwijtspelen. Lang geleden, in 1966. I Know I'm Losing You. Met een herdenking aan Wilfried van Moer, daarvoor nog eens op Radio Ludo. Het is 22:30 intussen, naar Nederland, met de Volendamse band. De band zonder naam, kortweg BZM.

Johnny Cash en June Carter samen, fijn duet met Jackson. Dat eerst ook al op het einde van de jaren 60. Met hij mee naar huis en de keizer van het Vlaamse lied wil Tura daarvoor op Radio Luto. We gaan straks eens kijken in Laanaken. Binnenkort is daar de Vintage Croom Meeting Laanaken. Dat is op 15 september. Maar dat is voor zometeen na Jesse Green hier met Nice and Slow deze voormiddag.

dinsdag 15 september vindt weer de gezelligste oldtimer meeting van de Benelux plaats, de Vintage Groom Meeting Lanaken. Auto's, trucks en tractoren van 30 jaar en ouder zijn van harte welkom, als mede motoren. Voor motoren geldt geen leeftijdsbeperking. Het vindt allemaal plaats bij het cultureel centrum van Lanaken, aan de Engelse Hof 10, Lanaken, van 18 tot 22 uur. Alle informatie vintagegroommeetinglanaken.com. Ook aan de innerlijke mens wordt gedacht. Er staan foodtrucks met ijs, burgers, friet, kebab, etc. En natuurlijk ook de Jubilair Bar. En er is ook wekelijks een tombola-trekking. Verder een mini-vintage-markt en nog zoveel meer. Gratis inkom. Dinsdag 15 september van 18 tot 22 uur aan de Engelse Hof 10 in Lanaken. Vintage Groom Meeting. Lanaken.

Veel nieuwsjes, veel info, veel weetjes in de voormiddag op Radio Ludo. Trobel Bourest et Sol in de muziek, die klinkt hier des te beter met de grootste evergreens van Ringo. En daar is Dionne Warwick, Amerikaanse muzikante die in Hollywood woont en een aantal jaar terug ook haar huis in de vlammen zag opgaan bij die branden boven Hollywood. Walk on by draaien we nog eens uit de jonge tijd, de jonge periode van Dionne Warwick.

Jongens en meisjes van Pozeket uit Nederland, then the music stopt. Hier zal de muziek nooit stoppen bij Radio Ludo. Hier zijn we nog maar gestart. Dit is jouw toonaangevende retro radio. Gaan we naar 11 uur op, met straks het regionieuws van 11 en nog meer lunchbox tot 12. Nu nog de ontmoeting van Rob de Nijs, die komt er zo meteen aan. Dit is Teach In, ook al uit Nederland kwamen ze, in de 70s met In the Summer Nights.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het majesdoolhof van de Merelhoeve in Paal sluit één maand vroeger dan gepland. Door de aanhoudende hitte en droogte is de maïs al rijp voor de oogst. Morgen is daardoor de allerlaatste openingsdag. Woensdag wordt het maïsveld geoogst. Dat komt hard aan bij uitbater Emil Meelbergs. Het is bovendien de laatste zomer van het doolhof, want hij en zijn vrouw stoppen na 9 jaar definitief met de uitbating. Vorig jaar lokte het doolhof nog zo'n 7000 bezoekers. Na 40 jaar is de tweede Hans-kledingzaak Ossepoes in Hasselt definitief gesloten. De winkel op de Bamslaan moest de deuren sluiten nadat de DSC-subsidies werden geschrapt. Nochtans zat tweede Hans-kleding sterk in de lift. Bij Ossepoes werkten nog zo'n 6 mensen deeltijds via het project. Zij kregen allemaal begeleiding naar ander werk. Ossepoes verkocht tweedehands en overstokkleding en steunde met de opbrengst ontwikkelingsprojecten. Boekwinkel Snuffel eveneens van de VZW Atos blijft verder bestaan en draait volledig op vrijwilligers. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met maxima rond 23 à 24 graden. Morgen krijgen we meer bewolking en een actieve regenzone met tijdelijk lagere temperaturen.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Wat een stem van El Martino op het einde van de 70s in Lonely is a Man Without Love, als het maar om de liefde draait, hè, deze voormiddag. We gaan dit uur terug in de tijd, dag op dag, heel lang geleden, vrienden. We hebben ook de weetjestrommel over een bananenmicrofoon, zullen we het vandaag eens hebben. En straks een nieuwsje in de krant over een kat Mozart, die na 17 jaar terugkeert naar huis. Toen als kleine kit vertrokken en nu als oude kat teruggekeerd. Maar dat is voor zometeen. Roy Orbison is dit.

Bizarre nieuws uit de krant. Een opmerkelijke hereniging heeft het einde gemaakt aan de zoektocht naar de kater Mozart, die 17 jaar geleden vermist raakte. De kat werd onlangs teruggevonden nadat bosbranden in de omgeving voor extra aandacht en controles zorgden. Mozart bleek al die tijd in leven te zijn en werd uiteindelijk opnieuw met zijn familie verenigd. Dankzij de omstandigheden konden hulpverleners en dierenorganisaties het dier identificeren. De eigenaar had al die jaren niet meer verwacht Mozart ooit terug te zien. Toch bleek de kater herkenbaar genoeg te zijn om zijn identiteit te bevestigen. De hereniging zorgde wel voor veel emotie bij die familie. Volgens betrokkenen is het uitzonderlijk dat een vermiste kat na zo'n lange periode wordt teruggevonden. Het verhaal biedt tegelijk hoop aan dat andere baasjes die hun huisdier ooit kwijtraakten. Na 17 jaar is Mozart opnieuw thuis met een bijzonder lang avontuur achter de rug.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Someday We'll Be Together, dat was Diana Ross met haar toenmalige band The Supremes op het einde van de jaren 60. En ook Eros Ramazzotti daarvoor nog eens bij ons. Straks terug naar het jaar 79. Bijna meer dan 2000 jaar terug met een nieuwsfeit dag op dag op 24 augustus. Vandaag dus.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 24 augustus, terug in de tijd, naar het jaar 79. Op die dag barstte de vulkaan de Vesuvius bij de golf van Napels uit. De Romeinse steden Pompeii en Herculaneum werden zwaar getroffen door die uitbarsting. Een enorme wolk van as en vulkanisch gesteente bedekte de omgeving. Veel inwoners kwamen om het leven en de steden werden volledig begraven. Eeuwenlang bleven Pompeii en Herculaneum verborgen onder de vulkanische laag. Archeologen ontdekten later huizen, straten en voorwerpen die veel vertelden over het Romeinse leven. De ramp groeide uit tot een van de bekendste vulkaanuitbarstingen uit de geschiedenis. 24 augustus 79.

Jacques Dutronc die overschouwde de moeilijkheden van het leven. Le plus difficile. In het einde van de jaren 60 nog eens een Franstalig liedje op de radio. Dan gaan we naar Paul McCartney en zijn band Wings. Want die stonden er in de 70s met deze parel. The Mull of Kintyre.

Zomerhit 1968 in de zomertijd van 2026. Honeybus, I Can't Let Maggie Go. Het is bijna 60 jaar geleden, vrienden. Met daarvoor Elton John en Candle in the Wind hier op Radio Luto. De weetjestrommel zometeen, een bananenmicrofoon. Want dat bestaat, komt er zo dadelijk aan. Russ Conway, hier is Listen One intussen.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een weetje hier uit ons huis, het gaat over een microfoon. Want er bestaat een microfoon in de vorm van een banaan. De banaanmicrofoon is een hilarisch gadget dat zangpret combineert met fruitige flair. Hij ziet eruit als een gele banaan, compleet met kromming en steeltje erbovenop. Kinderen gebruiken hem vaak voor spelletjes of rollenspellen zoals popster of tv-presentator. Maar ook volwassenen pakken hem erbij tijdens feestjes voor een komische karaoke-act. Sommige varianten werken echt via Bluetooth, andere zijn puur speelgoed. De vorm van de microfoon zorgt gegarandeerd voor gelach. Zingen met een banaan is nu eenmaal niet serieus te nemen. Perfect voor wie van muziek en een beetje meligheid houdt. De banaanmicrofoon, hilarisch gadgets en het bestaat, een microfoon in de vorm van een banaan.

0: De Britse band Cloud in Substitute. Op het einde van de jaren 70, naast deze hit, hadden ze ook nog een monsterplaat met Save Me. De Peels, die band ken je ook nog. Dat is een liedje uit 1966 uit de top 40 van toen. Juanita Banana, in de zomer van 2026 nog eens op de radio.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

A Groovy Kind of Love, de Mindbenders deden dat voor het eerst in 1966 met een wonderen hit en later ook Phil Collins in de jaren 80, hè, met een even sterke versie trouwens. Mindbenders tot bijna 12 uur. Op de middag je toonaangevende retro-hits, de middag door met Radio Ludo. En om 5 uur is Koen hier, hij doet het tot 7 vanavond met Hallo Limburg. Ik wens je nog een mooie maandag, geniet van deze dag en morgen opnieuw, na de koffie van Ludo Wijnen, een nieuwe Lunchbox.

0: Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren verzamelden zaterdagavond 75 Tesla's voor een spectaculaire lichtshow in Stadspark De Motten. De lichten, ramen en zelfs de tankklep van de elektrische wagens bewogen synchroon mee op de muziek. De deelnemers kwamen uit heel België en zelfs uit Nederland. Tesla-eigenaars vormen wereldwijd een eigen community. De Tongerse show werd georganiseerd door de lokale Tesla-liefhebbers. Vooraf konden bezoekers ook kennis maken met een zelfrijdende Tesla tijdens een ritje naar de Loonse stroopfabriek. In Halen kwamen zaterdag honderden mensen met en zonder beperking samen voor twinsporten. In sportcentrum De Koeken konden deelnemers kennis maken met onder meer gievoetbal, tennis, badminton, petanque, atletiek en boogschieten. Ook waren er springkastelen, huifkartochten en ritjes met quads en oldtimers. Zo'n 250 vrijwilligers zorgden voor het goede verloop. Met twinsporten wil de gemeente tonen dat iedereen samen kan sporten en genieten van vrije tijd. Het evenement was volledig gratis. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met maxima rond 23 à 24 graden. Morgen krijgen we meer bewolking en een actieve regenzone met tijdelijk lagere temperaturen.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

2 op de 3 scholen rekenen meer aan voor een laptop dan de €575 die Vlaams minister van Onderwijs Demir vooropgesteld had. Dat blijkt uit een rondvraag van het Nieuwsblad. Veel scholen zeggen dat de vastgelegde prijs niet langer haalbaar is. Laptops zijn duurder geworden, onder meer door de ingebouwde AI-chips en de grotere geheugencapaciteit. Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar herzien. In Deurne-Zuid worden 11 omstreden bomen gekapt. Vorig jaar werden daar ook al bomen gerooid. De bomen moeten wijken voor een tramkering. De kap lokte eerder veel protest uit. De politie heeft de hele werfzone afgezet en houdt toezicht. In de Hoge Venen zijn afgelopen nacht opnieuw enkele brandhaarden van de grote natuurbrand opgelaaid. De hulpdiensten verwachten opnieuw veel rook, maar dat valt beter mee dan gedacht. Gisteren was er weinig wind, waardoor een dikke rooklaag bleef hangen. Bij een ongeval met een Oostenrijkse bus en een bestelwagen op de A28 bij het Nederlandse Wezep zijn 8 mensen gewond geraakt. Sommigen zijn er erg aan toe. De bus botste op de bestelwagen, raakte van de weg, reed door een vangrail en kwam op zijn kant terecht. In het voertuig zaten meer dan 50 leerlingen van een Duitse school. De bestelwagen brak door de klap in tweeën. De snelweg werd in beide richtingen afgesloten. De oorlog met Iran nadert zijn eindfase, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Volgens hem is Iran militair sterk verzwakt. Zo goed als alle militaire fabrieken zouden vernietigd zijn en het nucleaire programma zou bijna begraven zijn. Bessent kondigt nu een ongezien financieel offensief tegen Iran aan. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend. De zon schijnt volop en laat het kwik oplopen tot 23 graden. Dat is ook de maximumtemperatuur voor morgen. We nemen dan nog een zonnige start, maar na de middag komen er wolken opzetten en gaat het regenen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Geelom krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens heeft daarvoor een vergunning verleend aan Engie. 1 turbine wordt 150 meter hoog, de andere 3 zelfs 230 meter. De gemeente gaf positief advies omdat de turbines op meer dan een kilometer van de dorpskernen staan. Tegelijk maakt Geelom zich zorgen over de 3 andere turbines in Montenaken, op amper 600 meter van de dorpskern. Daartegen verzette de gemeente zich tevergeefs bij de Raad van State. De restauratie van de 2 iconische schachtbokken op Seamine in Genk is gestart. De hoogste bok van 71 meter staat intussen volledig in de stijgers. De stalen constructies kampen na tientallen jaren met ernstige corrosie. Oude verflagen en roest worden verwijderd en beschadigde onderdelen hersteld of vervangen. De volledige renovatie kost 6,2 miljoen euro. Vlaanderen betaalt 3,2 miljoen euro, de stad Genk de rest. De werken aan de beschermde monumenten duren volgens planning tot eind 2027. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met maxima rond 23 à 24 graden. Morgen krijgen we meer bewolking en een actieve regenzone met tijdelijk lagere temperaturen.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen, heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer met maxima tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Dit is Ludo. Limburg's leukste evergreens.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren verzamelde zaterdagavond 75 Tesla's voor een spectaculaire lichtshow in Stadspark De Motten. De lichten, ramen en zelfs de tankklep van de elektrische wagens bewogen synchroon mee op de muziek. De deelnemers kwamen uit heel België en zelfs uit Nederland. Tesla-eigenaars vormen wereldwijd een eigen community. De Tongerse show werd georganiseerd door de lokale Tesla-liefhebbers. Vooraf konden bezoekers ook kennis maken met een zelfrijdende Tesla tijdens een ritje naar de Loonse stroopfabriek. In Halen kwamen zaterdag honderden mensen met en zonder beperking samen voor twinsporten. In sportcentrum De Koeken konden deelnemers kennis maken met onder meer gievoetbal, tennis, badminton, petanque, atletiek en boogschieten. Ook waren er springkastelen, huifkartochten en ritjes met quads en oldtimers. Zo'n 250 vrijwilligers zorgden voor het goede verloop. Met twinsporten wil de gemeente tonen dat iedereen samen kan sporten en genieten van vrije tijd. Het evenement was volledig gratis. Vandaag blijft het in Limburg droog en zonnig met maxima rond 23 à 24 graden. Morgen krijgen we meer bewolking en een actieve regenzone met tijdelijk lagere temperaturen.
4: She's crazy like a fool.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel hebben zich opnieuw twee schietpartijen voorgedaan. In Molenbeek vond de politie rond middernacht een man op straat. Hij had een kogel in zijn onderbeen gekregen, maar is buiten levensgevaar. 3 uur later raakte opnieuw iemand gewond bij een schietincident in Sint-Gillis. De politie kon 2 verdachten arresteren. In Sint-Gillis was het al de 3e schietpartij in 24 uur tijd. De politie onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 3 maanden. Voor benzine 95 komt er per liter 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €1,97 per liter. Bij Lidl kunnen klanten voortaan zelf hun boodschappen scannen met hun smartphone en afrekenen aan een zelfscankassa. De supermarktketen zegt dat consumenten daardoor sneller kunnen shoppen. Maar volgens scanners is daar ook een keerzijde aan. Om de producten met je mobieltje te kunnen scannen, heb je een speciale app nodig. Daardoor kan Lidl zien wie wat koopt en wanneer en waar dat gebeurt. Voorlopig komt het systeem in een 30-tal winkels. De Nederlandse omroep Avro Tros past ook volgend jaar voor het Eurovisie Songfestival. Ze vindt de liedjeswedstrijd niet meer neutraal door de deelname van Israël. Een andere Nederlandse omroep kan de deelname wel nog overnemen. Avro Tros stuurde ook in mei van dit jaar geen kandidaat. Hoe het met ons land zit is nog niet duidelijk. Volgend jaar is het de beurt aan de VRT om een kandidaat te kiezen. VRT wil van de organisator eerst een duidelijk signaal tegen oorlog en geweld. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Bulgaarse Burgas. De zon blijft uitbundig schijnen bij een graad of 23. Morgen beginnen we zonnig, na de middag kan het gaan regenen. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer, met maximaal tussen 26 en 28 graden. Er valt dan wel geregeld een bui.

Je hoorde Bobby V en dat in deze At a Time Like This. En dat betekent dat het 5 uur geworden is. En At a Time Like This betekent ook dat het weer tijd geworden is voor Hallo Limburg. Zij het dan wel de laatste week, want vanaf volgende week dan doen we compleet iets anders. En dat anders, dat hoor je wel via onder andere onze gebruikelijke kanalen. Dat is de website of via de Facebookpagina. Maar eerst muziek. Hier is Marva en geef mij nog één kans.

er is eigenlijk maar één man die deze relaxte Philly soul sound kan bieden. En dat is de enige echte Lou Rawls. Hier nog met Groovy People. Hij gaat over mensen zonder capsones. Mensen die van het leven een feestje maken. En zij horen uiteraard ook thuis hier bij Radio Ludo. Dan steken we even de oceaan over. We gaan naar Frankrijk, naar een van de grootste artiesten al daar. En dan heb ik het over Charles Aznavour.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familie.

Unanimous-metaal deuntje was dat van de Dave Baby Cortez in deze Rinky Dink. Het was een vooral hete zomer, die gaan we zeer zeker niet gaan vergeten. En dat gaan ze ook niet doen bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. En waarom, dat hoor je zo meteen.

0: I formed my own band in 1934, The Georgians. We went on the road as a top of the bill attraction. Jazz was even popular then. And we used to have a ball on this next one, Nagasaki.
1: Ja, dat was hem, Ned Gonella en Oh Mona. Ja, dit jaar werden er meer dan 10.000 dieren geholpen in het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. En dat zijn er maar liefst 1.000 meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. En dat zijn trieste cijfers, zei Frederik Toelen. Want vorig jaar was het reeds een recordjaar en het toont ook aan hoeveel schade de hitte heeft veroorzaakt. Ja, het was dus voor het natuurhulpcentrum niet eenvoudig om alle dieren te kunnen opvangen. Daarvoor hebben ze zelfs een aantal studenten aangenomen om de drukte aan te kunnen. En zelfs met die extra werkkrachten moest er iedere week nog geschoven worden met uurroosters. Zo klinkt het. Het was dus moeilijk werken en daarom zijn ze blij dat het nu eindelijk een beetje afgekoeld is. Ja, het natuurhulpcentrum kijkt met een bang hart naar volgende zomer. Het zal niet de laatste hete zomer zijn. Ze gaan dus meer mensen en meer middelen moeten inzetten om die hittepieken op te vangen.

Dat waren Emmylou Harris en Don Williams in deze If I Needed You. Zometeen gaan we naar het Maïs Doolhof van de Merelhoeve in Paal, na deze van Albano en Romina Power.

het wereldberoemde duo Albano en Romina Power hier bij ons met deze Si Sara. Ja, dit heeft niet alleen gevolg gehad voor het natuurhulpcentrum in Oudsbergen, maar ook het Maïs Doolhof van de Merelhoeve in Paal moet een maand vroeger sluiten dan gepland. Het Doolhof zou normaal tot eind september open blijven, maar door de aanhoudende hitte en droogte is de maïs veel vroeger rijp dan normaal. Ja, het abrupte einde komt hard binnen bij uitbater Emiel Meelbergs, zeker omdat hij en zijn vrouw hebben besloten om met de uitbating te stoppen. Ja, dat maïsdolhof de Merelhoeve is een bekend begrip in de regio Beringen, want vorig jaar lokte dat dolhof nog zo'n 7000 bezoekers.

een beetje Vlaams goud en dat was Remo van het Groene Woud. En de laatste week van deze toch wel bovengemiddelde warme zomervakantie begint met zonnig weer. Vandaag was het aangenaam warm met 22 graden op de thermometer. Ook morgen is de zon van de partij met dan een zomerse 25 graden. Tegen de avond kan er wel een reeks buien over het land schuiven. En de warmte bouwt verder op, want woensdag en donderdag gaan we richting 26 graden, maar donderdag... Het kan een pittig dagje worden met hevige buien, onweer en harde windstoten. Dat zei nog de weervrouw Jill Peters. Tegen vrijdag zou dan weer dat ruwste weer verleden tijd zijn en het koelt dan af naar 21 graden. Het weerbeeld blijft dan wisselvallig.

Tom van hier bij Radio Ludo, waar we toegekomen zijn aan ons muzikaal feit van vandaag, 24 augustus. En daarvoor gaan we terug naar 1975, want op deze dag stapten Freddie Mercury en zijn bandleden de Rockfield Studios in Wales binnen om te beginnen aan de opnames van hun wereldhit Bohemian Rhapsody. Ja, die opnames waren zo complex en gelaagd dat de band maar liefst 3 weken lang, 10 tot 12 uur per dag, de zangpartijen bleef inzingen. En dat resulteerde in maar liefst 180 afzonderlijke overdubs. En zo'n overdub is een opnametechniek waarbij een muzikant een nieuw geluid of een nieuwe partij opneemt boven een al eerder opgenomen audiospoor. Maar het resultaat mag er zijn, Queen dus en Bohemian Rhapsody.

Ja, het meesterwerk van Queen en Bohemian Rhapsody. En straks mee van ons hier in deel 2 van Hallo Limburg. Ik heb nog Sam Goris. Die zit een beetje technisch werkloos, want hij zingt wel Laat het gras maar groeien. Maar tot op heden is daar maar weinig van te merken.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maxima tot 26 graden.
1: Attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Dat was Showaddy Waddy en Under the Moon of Love. En ze moeten een beetje snel zijn, want vrijdagnacht dan verduistert de maan gedeeltelijk. In de nacht van donderdag op vrijdag vindt namelijk een gedeeltelijke maansverduistering plaats, want dan komt de maan voor 93% in de kernschaduw van de aarde te staan. Die eclipse begint om 3:23 en het maximum wordt bereikt om 6:14. Het is maar dat u het weet. Trouwens, de verschillende volkssterrenwachten die openen dan ook deuren voor deze gelegenheid. Dus misschien kan u daar eens binnenlopen om toch wel te genieten van dit alweer uitzonderlijke spektakel. Maar nu eerst nog genieten van Hallo Limburg. Heel fijn dat je erbij bent hier bij Radio Ludo. Een heel goede avond en zometeen Sam Cooke en Having a Party.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

dat was het advies van Gerard Cox in deze er effe eentje tussendoor. Wij zijn nog niet klaar, want we blijven nog bij tot 7 uur vanavond, waarin we straks nog een muzikaal feit hebben van vandaag, 24 augustus. En verder een hele stapel aan fijne muziek, zoals deze van Aphrodite's Child en We Shall Dance.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

voor al diegenen die met een gebroken hart zitten, deze toch wel wijze raad van Siw Malmkvist. En Liebeskummer loont zich niet. Zometeen gaan we het hebben over de spookrij-challenge op TikTok. Erg gevaarlijk, zo blijkt. Nu eerst nog The Sweet. En dat is niet zo funny, die uitdaging zometeen. MUZIEK

0: Dat was de Britse band Sweet in deze Funny Funny. En ja, bij twee zware verkeersongelukken in Engeland en Ierland zijn in één week tijd maar liefst 12 mensen omgekomen. In beide gevallen was de bestuurder aan het spookrijden voor een TikTok-uitdaging en die heet de Wrong Way Driving Challenge. Zo botste in het Britse Soundbank 5 jongeren met een VW Passat op de A66 tegen een politiewagen. Zowel de 2 agenten als 5 inzittenden kwamen daarbij om het leven. En in Ierland treden nog eens 5 tieners met een gestolen BMW spookrijdend de M9 op. Daarbij kwamen ze in botsing met een ander voertuig. Ook daar kwamen 5 jongeren om het leven. De jongste was amper 15. Nu, het eerste parlement roept TikTok op het matje, maar het platform weigert voorlopig een gesprek.
1: Je kunt spellen op z'n Frans, je kunt tellen op z'n Frans. 68, 68,

natuurlijk blijft haar grootste hit, Girls Just Want To Have Fun. Ook dit hoort tot de klassiekers van Cyndi Lauper in Time After Time. En nu naar Sonja met een goede raad. Be young, be foolish, maar vooral be happy.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was James Last en Chico Chico. Dan naar Lidl. Bij de winkelketen gaan ze ook het Scan & Go versneld doorvoeren in België. Dat heeft mede te maken door het succes onder meer in Duitsland, Nederland en Luxemburg. Want daar zijn de klanten reeds vertrouwd met dit nieuwe concept. En de positieve ervaringen hebben ze dus overtuigd om de uitrol in België te versnellen. Daar zijn de klanten in de leeftijdsgroep van de 30 tot 49-jarigen trouwens de grootste gebruikers. En die uitrol is vandaag al gebeurd, onder meer in de Gentse filialen in Destelbergen en Melle. Daar kan je vanaf vandaag dat Scan & Go gebruiken. En nog dit jaar gaat dat gebeuren in een 30-tal andere Belgische vestigingen van Lidl. De overige volgen daarna stapsgewijs. Winkels waar al van die zelfscankassa's aanwezig zijn of die een nieuwe winkelinrichting krijgen, die komen als eerste aan de beurt. La, la, la.

zijn landstag zijn liefde voor de koningin Paola niet onder stoelen of banken. En daarom deze plaat van Adamo en Dolce Paola. Straks nog een muzikaal feit van vandaag. Nu eerst Phil Collins en het mooie Against All Odds.

Nog wat filmmuziek op deze maandagavond. Dat was Phil Collins en het mooie Against All Odds. Voor een sappig stukje Vlaamse popcultuurgeschiedenis gaan we terug naar 24 augustus 2004. Want op deze dag verloor onze iconische charmezanger Eddie Wally zijn officieuze titel van Eddie Wallyby. Ja, de zanger uit Ertvelde was het jarenlang het vaste uithangbord van het pretpark Walibi, waar hij zijn legendarische liveshows bracht en zijn vele hits zong. Maar op 24 augustus 2004 werd dus bekendgemaakt dat de samenwerking na toch wel vele succesvolle

Ja, een vrolijk muziekje van de Four Nights en I Got So Lonely. Bij het begin van het programma zei ik reeds dat het de laatste week is wat betreft Hallo Limburg hier bij Radio Ludo, want vanaf volgende week schakelen we over aan een compleet nieuwe programmatie. Daarin komen natuurlijk een aantal wijzigingen en ook nieuwe programma's bij. En daarover krijg je meer informatie onder meer via de website radioludo.be of onze Facebookpagina. Een goede raad, hou ze dus in de gaten, dan kom je ongetwijfeld veel meer te weten.

0: Rita, Els, Josje, Violet, Agnes, Toos.
1: Ja, het probleem van de leeftijd is dat je soms wel eens namen vergeet. Ook deze man had daar een beetje last van. André van Duin en hoe je heette ben ik vergeten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Hallo Limburg. Morgen graag opnieuw een afspraak hier tussen 5 en 7. En we hebben onder meer nog deze van Chubby Checker.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een voetbalveld in Onet in de provincie Namen is een kind doodgevonden. Op die plek verdween eind juni een jongen samen met zijn vader. Volgens lokale media is de kans niet gering dat het om het vermiste jongetje van 5 gaat. Beiden zijn al 2 maanden spoorloos. De auto van de vader was daags na de verdwijning teruggevonden op de parking bij hetzelfde voetbalterrein. Het parket communiceert niet over de omstandigheden waarin het gevonden kind overleed. Rond de plaats is een grote politieoperatie opgezet. Hackers hebben identiteitsgegevens gestolen bij reisagent Connections. De cyberaanval is wellicht het werk van hetzelfde Russische collectief dat eerder gegevens hackte bij meubelketen Weba. De daders hebben screenshots van de gestolen documenten online gezet. Het gaat om persoonlijke data van actuele of vroegere werknemers. Connections wil niet bevestigen of er klantengegevens zijn buitgemaakt. Het bedrijf zegt dat het die klanten uit voorzorg heeft verwittigd. In Berlijn in Duitsland is er veel beroering over een zwembad-evenement dat exclusief bedoeld was voor zwarte kinderen, jongeren en hun gezinnen. Een lokale cultuurvereniging wilde zo een moeilijk bereikbare groep een namiddag gratis zwemmen aanbieden. Politici van diverse partijen hadden bedenkingen en de ultrarechtse AfD sprak van omgekeerd racisme. Door de vele negatieve reacties en een aantal bedreigingen op sociale media is het evenement intussen afgelast. In de Amerikaanse staat Nevada, dicht bij de grens met Californië, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak zaterdag al uit, maar raakt niet onder controle. En het vuur nadert de stad Reno met rasse schreden. Daar wonen bijna 300.000 mensen. De gouverneur van Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het getroffen gebied. Meer dan 6.000 hectare natuur ging reeds in vlammen op. En rit 3 in de Vuelta is geneutraliseerd. Na een rit vol regen en hagel besloot de wedstrijdjury de laatste 15 kilometer niet te laten rijden wegens het toenemende noodweer in de Pyreneeën. In de stand wijzigt dus niets. Tadej Pogacar behoudt de kop met 9 seconden voorsprong op Wout van Aert. Vanavond blijft het zacht en droog. Vannacht meer wolken en tegen de ochtend een nieuwe regenzone vanaf het zuiden. Daarna wel weer zon, maar wisselvallig en maximaal tot 26 graden.

tussen kortere kalouwen, blans en zijn baard. Meisje, oh een kie, want het is het kie waard. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard? Oh, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, je Jack. Ik voel heel goed dat je me niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat.

gert an old hen da zit en rochat an stert en i vertel van ze grote voyage ma per den kar a heel ze menage o blanse blanse blanse as in pert chuck chuck you chuck pert het pert stapt voor door vol diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De muis nep straat, had er niet van dood. De neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open, zegt de gouverneur. Daardoor kunnen ook veel lokale winkels en bedrijven weer openen na een verplichte sluiting van 10 dagen. Het natuurgebied zelf blijft strikt verboden. De brandweer blijft nog nablussen. Maar het zware blusmateriaal heeft het gebied intussen wel verlaten. Het vuurwerkverbod in Oost-Vlaanderen is opgeheven. Door de recente regen, de lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid is het brandgevaar afgenomen. De waarschuwingscode zakt van oranje naar geel. De regio rond de Franse stad Carcassonne is getroffen door noodweer. Er is zelfs een wervelwind waargenomen. De tornado veroorzaakte ook schade, zoals afgerukte daken. Deze getuige kon de wervelwind filmen.
1: Tornade, tornade sur Thomas. C'est en rotation, c'est une tornade énorme. Je l'ai tout en vidéo.
0: In het hele departement Oude geldt code oranje voor stormweer. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol gaat werkonderbrekingen houden de komende 2 dagen. Tijdens de acties zullen passagiers niet door de veiligheidscontrole komen. Er zullen dus mogelijk lange wachtrijen staan. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk. De VS willen Iran volledig afsluiten van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een actieplan klaar. Landen die nog handel doen met Iran riskeren zware Amerikaanse sancties. Washington mikt onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. De minima zakken naar 14 graden, maar het blijft wel droog. Daarna toch een regendag bij 23 graden. Later deze week nog iets warmer, maar wel meer kans op regen of onweer.

0: das wäre schön, bei dir zu sein.
1: Jouw leukste Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, heilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van de zotte

0: En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Geniet van je dag. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: dass ich immer...
1: Ja, höchste Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.